Dan zijn hier tot en met Colombia, Mameo, Square, Digasun, Tasha Spill, and Digasun. In een nieuwe Nina. And you're listening to Reclaimed on CBC Radio.

0: Heute gegen die Adrian Gunner, eigentlich nur heißt CBC Nord ganz zu machen.
1: Wie bitte ich kann, Utka, kurz, gohe, bisham, gea, morgen bisham. Ei, utemag, besser, gea, ei, wapmag, stutsch, gea. Ich würde der Kawapmag nur dogia, kurz, gea, muhte dogia. Utekia, ich, chiwe, do, dies, chiwetens, hat ma bisham, gea. Umag, Joshua, G, Kawap, et, gewi, gea, chiwab, meo. Ei, gea, chi, knockdown, der Facebook, gea, mchet, I'm chet, Muinas Weske zei he, je dichtagen niet zei, zoals wat hij he. Zie nog dan en de he, hem snaps kiegen ge, ken he, het goedje die nog zit aan de Facebook, die nog dan. Dan de katijn en he, dan naga die tien en he.
2: Nou, dat is ge, ja, maar gaan nog die tijd, dan gaan nog de he, het snotje met je, dat de he. Bijgen en dan stas en bijgen niet zien en dan gaat het misschien als we dan niet aan de hoes zien en nog dat ik hem snel schreef. En dan heb ik een bed gestart en dan en aan de hoes zien en dan had ik net te met en dan aan de hoes zien is dat wij om ogen in de mask en dan kunnen mij gemet en ik heb de weet om gewoon en nog te meten en niet zeker dat ze je met ziet en nog te meten als ik je echt en dan die bed spitsen en dat bedje naast bij de jet en de het gaat in de december dat het stuur de jet en de hij het en je gek dat ziet dat in een instas en dat zei je dan de hij ik een gees het zoiets ik in je masken uit het en de kwees kwee zou je dat het niet masken uit. Dat mijn gids kogt, dat het chabby is om februari. Ik had hen te gaap, dan had hen te atad zijn die het kogt en twaag had ze bomp dat zo dat is, zie dat zo dat mijn bij som. Ik had te het gaan op de trein en mag het anders kunnen zijn. Daar was ik dan als een paard, kwam niet te nabij schouw op en had hij zo dat ze met zijn zin op had zet. Kreeg ik mijn gande pig en het kost een die best some was dan die get zeer dan nog soms en die best some war. Het kost dat goed dat niet staan en dan die spelen en ik kan aan met zes spelen en een whisker dan drop en zoveel stannen en kan me ooit nog weer en ik had ze get te get. Algen en te gerry net hem met en te gerry gerne met. Kunnen we GCT's en Gabet Jovages? Ik had hem in de Gabadaskets en de Psychigans en de Gadets en de Yetkets. Ik had hem in de Gamot Quiet. Dat Baba Egons was een bomb daar en het kot Beazer bomb dat de man Asko was net aan ons met het bomb daar. Asko Moyad door bomb dat Baba Egons en de bomb daar de. Dat dat zo dat bijsom had dat schema maar bij bijzonder dat maar bijsom en niet aan de om iets om